0: Luister FM.
1: Wat het jou gewen? Met jou hart gelopen en mos. Wie het jou gezegd?

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

dans lopen in seconden. Mama kijkt naar me om. Is nu onder je meiken. Je houdt net zo, denk maar, pioneer het af. Pioneer.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Is die klanke daar van Mani Jackson, liefde en genade, tyd mooi aangestap na 23 met oor 10 en ek het beloof ek gesels met Ferdi Kutsie vandag. Ferdi, goeiemôre.
1: Goeiemôre Jacques, is lekker om te hoor van julle.
0: Lekker, altyd lekker om jou te gesels, ek hoor jy is bietjie daar in George.
1: Ek is, jeet, ons kyk uit die zoor. Dit is dakjasse aan vir die hele week nou.
0: Nee, ek lyk my julle het hier na die baai toegestuur hoor.
1: Hoe is het koud?
0: Ja, het is baie koud. Ferdi, welkom, maar ek wil gauw bykie teruggaan in tyd voor ons nou bykie kom by waar ons gaan gesels. Ons ken jou natuurlijk wel bekend hier in die baai met jou muziek, maar waar die liefde vir muziek begin, was het maar van een klein tjokkerkie af?
1: Man, ja, ek denk af van een kind af het ek met pa hoor gitaar speel en sing. En my broer is hy is 'n kafeespeler.
0: Goed.
1: Baie goed. Ook hy het al ja, hier van Suid-Afrika het hy al sy eerste klas al begin vat. So ek dink ons maar omring met musiek en dan het ek altyd vir die radio maar gelê en huiswerk gedoen vir die radio. En dit was altyd vir my ja, ek was in die ou daar nog waar jy die ja, ek het dit ingesit en wag het vir jou favorite liedjie om op te kom om hom te tyd. So ja, die radio was maar altyd lekker geweest om te luister na. Ek het dit het my gespeld om door my huiswerk te kom. So ja, en sê maar, hier is dan sê dat ek die eerste keer so van die gitaar opgetel, gesikkel in die begin,
0: yeah.
1: Toen los ek om weer in 2008, toe ek hulle vriend eigenlijk op school, wat so aan koor gesluit, het ons sommer begon song van so aan, en ja, dit het nogal vlam gevat in daar.
0: Fantastisch, en natuurlijk, ons ken julle ook as Rap en Ferdi ook een paar goeie songs vir ons uitgebring?
1: Ja, yes, ja, toe ek en Robert mekaar ontmoet in 2015, hy het my gebaan gesê, hoorie, ek het een geek by hierdie venue, hulle soek so en so, ek het nog nooit saam gesing nie. Hy gesê, bring jy jou muziek uit van myne, kom ons kyk wat gaan werk, en hoorie, dat het net een slag by mekaar gekom word.
0: Ja, lekker, hy man kan ons harmoniseer, wat skrik vir niks.
1: Ja, nee, verseker.
0: Maar hoekom ek nou vandag met jou praat is oor een lied, Moedverloorse Vlakte. Vertel ons een bykie vir hom, het jou my nieuwe baaikie aangesit, is het een nieuwe lied, yeah. Vertel ons.
1: Ja, so ek het, ons het onlangs, so laas jaar het ek met Erik Stresso van Hamer Jaars Records, ek en Robert contract geteken, en ons het, hy het begin met project om te kyk of daar van ons eigen muziek is,
0: ja.
1: Dat is een bykie nieuwe lewe kan inblaas, en natuurlijk hulle het ons die distributie van plaas deur Gresham Records, wat natuurlijk baie groot verspreiding kan veel weet, recht kry, weet, op en die dag in plaas van dat hy ou jou liedjie saaf op weer verspreid. Dit was interessant studio toe, ons het om ons nieuwe welkom te doen, twee van my liedere wat ek voorin opgeneem het, en natuurlijk moest hom gauw om 'n nieuwe naam gee, sodat hy ja, net deur ander kanale kan werk.
0: Ja.
1: So het was voor een karoer heen, dit is hem nou net Moedverloorse Vlakte genoem, en ja, ek is baie happy, die kwaliteit, ja, yes, dit is great geweest om net weer, soos ek sê, ja, net nieuwe lewe aan hom te gee.
0: Ja, ons gaan op Defty bykie vrystel vandag, en die mense gaan hom geniet, maar jou muziek, waar kry hulle dit? Is dit op digitale platforms?
1: Ja, jy kan kry op Spotify, op Apple Music, op YouTube, dis maar die drie grootes, en ja, jy kan daar gaan luister. Ek moet sê, ek is baie opgewonde oor die, ja, jy kan nou sien hoeveel van die liedjie nou gestream word, word en so aan, en ek vannacht voete gevind, en ja, dit is nogal kreid om dit te sien, jy weet.
0: Lekker, en stel my, waar volg mense op sociale media?
1: Ja, so ek is op Amal, ek is op, ek in Robert Spot altijd, ek is wel op TikTok, daar is net vir achterdeur, is een vreemde platform daar, ek weet of die lekker waar jy werk, maar ja, Instagram, Facebook, kan jy my gaan kry, ek is daar verder kut sê, dan kan jy my volg, en ek het probeer mense gereeld op hoofdstel van optreden,
0: ja.
1: So, ek moet noem, Robert is onlangs, het hy verhuis Amerika,
0: ja.
1: En dit is nou baie hartseer, so ek is dit om myself so weet te vind as een solo kunstenaar, net om my, ja, myself weet te positioneer vir optredes, en so ek is tans bezig met materiaal vir dit, om my weer in die gang te kry, en ja, ook nieuwe muziek, soos die volgende liedjie, en volgens dit, sal so vir die volgende 2-3 weke sal dit ook beskikbaar wees.
0: Goed.
1: Sy naam is soos een storyboek, en so ek is baie opgewonde oor hom, hy klink great, ek moet rarig sê, ek is baie opgewonde oor hom, en vandag is al, ek bekom alle muziek geskryf, wat ek dan hoop om ook dan Pretoria te gaan en daai op te neem by die studio, Die kwaliteit was kruid geweest en ons is, ja, ek kan nie wacht om die terug te gaan.
0: Verdi, voor as jou laat gaan, as mense jou wil boek ergens by een feest of by een kerk of een geleentheid, met wie gesels hulle?
1: Hulle kan my direct contact, so wil ek maar gaan ook vir, ek kan Erik se dito tot my deur gee.
0: Ja.
1: Harmony House Records, julle kan dier hulle werk ook, maar ja, ek sal, as hulle met my self direct contact, is het ook reg, verdirock@gmail.com en dan my telefoonnummer kan my daar ook opkry, is 082-940-3759 en ja, enig is waar om te maak.
0: Fantastisch. Verdi, dankie vir jou tyd, maat. Groete aan die George. Ons speel dan vir jou moedverloorse vlaktes hier in die baai.
1: Ek waardeer. Dankie, Jacques.
0: Dankie, Verdi. Bye-bye.

0: Blind en Idiot luister FM ver die koetsie met moedverloorse vlaktes. Die mense, dit is lekker en ek hou van die gitaarwerk. Daar, jy kan sien die kwaliteit is prachtig. So welgedaan, Verdi Rock of Verdi Koetsie. Kontak om vir jou volgende optrede ook sommer haar by jou fees, jou kerk, jou geleentheid. Altyd lekker om hulle te gebruik. Lekker musiek wat nog op pad is, om nog 'n bietjie kyk wat ek weer geskryf het daar op JKB se blad. En nog kwart oor 11 is dit wiele woensdag saam met die manne van King Cars.
1: Are you a transporter, trailer builder or trailer repair shop? We are TSE Big Max and we have been around for 4 decades. We supply axles, suspensions, trailer supports, fifth wheels, trailer lights, chevrons, wheel studs and wheel bearings, air brake valves and much, much more. On a trailer, you name it, we have it. Call us on 041-007-0522 or go to tsebigmax.co.za. Outlets in PE at 118 Berman Road, Deal Party, Johannesburg, Newcastle and Northwest Province. TSE Big Max, your trucking partner.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: En as ek jou awesome hoor, en jy stil weer een deel van my bed, en die slaap val jou aan, en die reën probeer my red.

Gebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

0: tijd.
1: Honger? Ons het jou gedaan. Doe kei bij Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewaterd aan drummikies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en jamas, kinderjetes en gezinscombinaties. Roosterde toebroodjes, zondagmiddagjetes met nagerecht, parslaaie, gelaaide kaas en spekskuifies, gewone skuifies en jalapeno skuifies. Van sacht tot lekker pikant, wat elke keer die kool tref. Besoek ons bij 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.
2: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde in julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer, met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.

langer arm die sommer hier. En sê ek los jou nooit alleen. Ons word saam en het hoef nooit te verander. En as ek een dag dan ook trouw, wel dan wil ek net met jou. Want ek hou van jou toch meer as enig ander.

0: Port Elfrid, een maximum van 16 met 30% erin. Port Elizabeth 15 met 60% erin. Port St. John's 20, Queenstown staan op 11 met 60% erin. Uitnagend Dispatch, een maximum van 15 met 60% erin. En Jeffreys Bay staan op 17 met 90% erin. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weatherasa.co.za.
1: Luister FM.

Die klanke van Roy is en hy sê vir ons, daai Bobby Jan, tyd is so 12 minute voor 3, ongelukkig het ek nou uit tyd uitgehardloop, ek moes vroeger met hierdie onderwerp geloop het, want hy het so baie boodskappe, ek wens ek om by allemaal uitkom, maar definitief, wat is morgen donderdag, ons kan morgen dalk gesel, morgen of vrijdag, bykie gesels oor die Lennon product, ek gaan my navorsing net gaan doen, want ek wil nou bykie gaan uitvind, waarvoor was al die Lennon producte, jy weet waar, wat se kwale gebruik over wat se Lennon product, en kan ons nou lekker gesels morgen, of vrijdag hoor dat ek wil net my navorsing doen. Maar baie dankie vir allemaal se boodskappe. Ek waardeer julle regtig waarop reg. Big Nick staan reg met die Big Nick Drive en hy gaan vir julle geselskap overmiddag tot net so vir 6 met goeie muziek en natuurlijk goeie geselskap. Tijd so 12 minute voor 3. Ek sal morgen terug wees by die middag samen zijn. Selfde tijd, selfde plek net hier op jou lekker luisterstasie.

Tokens, the lion sleeps tonight. De Nicolas Loze werf, Bobby Arms. Big Nick samen met je. Goeiemiddag is je Big Nick Drive. Dank je, Tien Karlitz, met die middag samen zijn. Morgen terug, zelfde tijd, zelfde plek. Is een wille woensdag. Dus ik kom als die wille dingen doen, die leeuw, je weet. Mark Marshall samen met mij later in die programma. Je weer om je draai. Sportnieuws, topic. Je gaat binnenkort op je WhatsApp status ook wees. Ons het Kiki Kijk, Hot Stuff, Ride Lawaai. En ek klomp lekker dinge om saam met jou so te kuier hierso op hierdie woensdag die 1 Julie amptelik in die tweede helfte van hierdie jaar. Ek gaan nie eens die cliché ding sê en sê kan nie glo tyd het so vinnig gevlieg hier, maar ek kan het glo. Peter Bauer, Steve Kekana, feel so strong.

0: Osman som så romantisch.
1: Ja, tjie, dit is Casimir natuurlijk. Vandaag sy kiekie kijk en ek toch ek gaan wen. Ek het nie gewen nie. Julle het gewen. Ai, tenminste twee van julle. Wat hem recht gekryd. Is ek kai? Morgen. Het is donderdag. Is mos my dag donderdag. Dan traai ek weer. Dan klop ek jou. Ek sê jou nou. Morgen gaan ek hom kry. Ons aan met jou muziek. Een bykie Eric Clapton. Lay Down Sally. Ek dink ja, kom ons rock so bykie. Ek love it.

Zoals jij de twijfel. Pak je tas. Die horizon roept ons. En redige zoek ons. Reis morgen die mas. Als je bitter bezig dag breekt. Kan je troubles in je zak steken. Kom, maak jezelf vast.

fat vijand. En ik vat jou zie een vis plastic tussen je bossen, Bobby Sand. In die plattelander op jouw naam, in die plattelander op jouw naam.

0: radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Dit is Jean-Marie hier van die Melktertkommissie en jy luister Klein Saterdag saam met Lise Marie op Luister FM.

Als hij Old Soul met Eikie Breikie Hart wat ons een beetje warm maak daar op so'n koue aand. Sommige nou tyd vir my om julle te groet, maak. Los julle in die hande van julle smering Brits, wat julle op een rondom Tali rits gaan neem vanaand. Bly net waar julle is, hier op jou lekker luisterstasie. Ek vang julle weer morgenoggend tussen 6 en 9 op die Groot Back Breakfast. Ek hoop julle het 'n wonderlike aand verder. Trek warm aan morgen, julle het gaan bitterkoud wees en groot reën is op pad. So bly net waar julle is hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie, want Niels Meyring Brits gaan julle warm kuier vanaand hier op rondom Tali Rits.

Tori blau trein, adi yamoko. Amanir, tori blau trein. Luister online op www.luisterfm.co.za.

Kapiteitsdabang. Elf uur drink sy rooibos thee. Eet karring melk beskuit.

tijd ik krijg. Van jouw donker brein voor mij, ik vraag, zal je bij mij blijven? Voor altijd is jouw antwoord, een gevoel slaan door mijn lijf.

wat hangt, oor een veld vol graan, een belofte van reen, een erfenis my seun, oorgedra van geslag

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Daar zilver kachels in zo'n vieze huis. 100 jaar lang verdrijven die ijs. Die ijskoude winden wat waai. Als die zon zijn rug op ons draai. Vuurwerk knettert.